0: Genado, Jiménez Genado.
1: Ik heb het ook samen aan het gegeven om te kijken naar de communie, ik heb het ook aan het gegeven om te kijken naar de communie, ik heb het ook aan het gegeven om te kijken naar de communie,
2: Good afternoon, Terrence Duff.

0: ook maar gehad dat met maandag zei hij dan dus detox gaan dat je steeds en dus wat dan is dat maar wat maakt het ook en maar hij kan zo op ik ga is er nog tegen wat zei hij en dus zei hij ook als dat jok schoon hij neemt er nog percent chance maar hij is zo moet ook niet zoals zei hij is dat iets stil en dat jongen mag hij dat is er dat ook hij de beschadiging is er nog tegen wat zei hij is dat jok schoon neemt er nog percent chance maar hij meent dat schoon dat zo moet ook iets stil is het niet een is dat iets stil gaan dat jongen. Ook dat je ze bij wij mensen is meenis, ze genoeg tegen ons en dus hij is mamen, hij is gedeeld schoon, hij heeft stemde nog percent chance, maar hij is zo moet hij hebben dat hij zich gaat. Ook hij is niet nog, hij is gedeeld stil gaan dat jongen, ook hij heeft dubs gaat, hij is genoeg tegen ons, hij heeft mamen, hij is gedeeld schoon, het doet je de jok schoon bij zij, hij is gewoon dat dubs gaat, hij gaat stil, ook hij heeft niet nou, hij is gedeeld stil gaan dat jongen. Ook dat was kijkers, namska, hij is genoeg tegen ons, hij heeft dus hij heeft mamen, hij is gedeeld schoon, neemt er nog percent chance, maar hij is zo moet ook hij heeft mamen, hij is gewoon stil gaan, hij is stuk en daar, hij is gewoon zeg, hij is stil, niet nog dat als hij is gedeeld stil gaan dat jongen, ook hij is niet nog. Hij bekst dat je de detox gaat. Ook hij dubs gaat jij iets stel. Hij heeft mijn men. Hij is goed. Hij was een psych. Hij is goed. Ook schoon iets stel. Ook hij heeft nieuw schap. Hij heeft iets stel gaan dat jongen. Ook dat hij was wanneer pie. Ook dat boek moest is niet zo boek moe. Is er nog tegen wat hij heeft dus. Ook hij is goed. Ook schoon. Hij heeft dus om 3% chance. Maar hij heeft dus zo moet iets stel. Ook hij heeft jaag weet moe. Hij heeft dus dat nummer stuus gaat. Ook hij heeft niet nog niet. Hij heeft dus gaan dat jongen. Ook hij heeft niet nog niet. Nou dat detox gaat. Dubs gaat jij is er nog tegen wat hij heeft. Ook hij is goed. Ook schoon min. Hij heeft dus om 3% chance, maar hij had je dat ze moet schrijven. Hij had je bij je. Hij was een. Oh, hij had weer bedoeld dat ze daar iets te 60% chance goed te doen. Ja, ik weet hem ook al iets te. Hij had je de nummers die ze gaat. Ook hij had die score. Oud dat ze daar iets te. Dat was hij schoon op schat. Maar men, maar hij had schoon de.
1: Logikum swe go ni kenetanosh kabete CBC Norkan Smith.
0: Go ahead and the with mother can say her then guys switch her and just go and there with that she's going to take notes oh go ahead and you know just go to there and you know just go to then just go oh go ahead and you still my hair Canada joy on go with the night and joy over guys but go ahead oh go ahead and sub me and I have back stem don't go to say yes guys switch at still to that soon I go ahead and you can check I have liberals my god I have Sir Wilfrid Laurier I go ahead and you still my hair so soon with the I Roseanne Archibald, who that's Ontario, edgy. I have Bokatado, God, and you can scare who you AFN. I'm going to have Nishtum, I have Square, edgy, who you Magnut, God, and you can scare Kneo. Udamaga have Basno seats, I have Shishango with them, I have Gaspita, I had Joy, well, I had Yanano Shabin, I had Yananam, the no big stock, I sweet at Stuart Stasun, I'm going to have Nishtum, but Snegnut, so I am San Yungosh, and I had the Wall Street Journal. Umaga have big stock. Shabmin, I had named the new host. I got split at Stuart Stasso Negon. I had got Subitagono today in New York. Down got that. I had Menegnotska, I had West Sky here and Taji Ustagono, so guys, and get that. I had United Nations, so that would still go. I'm going to knew I had bust, I had Joroga, Spiko, I had Gisa, and there was that is Gunotagonots.